0: schatten die niet. Dat neemt het tegen. Maar ze hebben een paar afgelopen met die zin te creëren van Goudraal. Is het die ik gewoon bij jou dat je niet? Ik hoop dat je het mee als een paar afgelopen met die zin te creëren. Ik
1: heb het niet op het basis gegeven. Nee,
0: dat heb ik niet op het basis gegeven. Dat heb ik niet op het
1: basis gegeven. Dat heb ik niet op het basis gegeven. Dat heb ik niet op het basis
0: gegeven. Nee, dat heb ik niet.
1: Правда, очень невинно, что ты купил. А вы
0: кушали,
1: что
0: ты
1: купил. Я не знаю.
0: Что ты можешь сделать?